dankie dat U ons eerste lief gehad het. Help ons om daardie liefde elke dag uit te leef. Nie net met woorde nie, maar met dade. Maak ons harte sag. Maak ons ander bereid. En laat ons lewens wys dat ons die disippels is. Laat die liefde deur ons skyn. Waar ons ook al gaan.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

Vader God, dankie dat u my herinner wie ek is. Dankie dat ek u kind is en dat u my reeds gekies het in liefde. Help my om u hart te dra en u liefde te wys aan elkeen wat ek vandag ontmoet.

En sê, ek los jou nooit alleen, ons hoort saam, en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar, en sê, jy word gauw 16

0: Here. Leer my om nie net vrede te wys nie, maar vrede te wees. Suiwer my hart van vrees en voorgee. Vul my met die gees van rus en hoop. Laat die vrede in my begin, sodat dit deur my kan vloei na elke mens wat ek ontmoet. Dankie dat jy die God van ware vrede is. Nie net buiten nie, maar binnenin. Amen.
1: You are listening to Good News Radio.
2: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker achteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.